0: Ice. Dan net de ice. Lekker, dat is een beno. Geef. Wat? Ice. Stop. On a bad start, protocol.
1: Voor